0: Ze werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Het zijn herkenbare werken van bekende schilders en ze zijn dus veel geld waard, zegt veilingmeester Peter Bernards.
1: Cézanne rond de 6 miljoen, de Renoir rond de 3,5 miljoen. De Matisse is een print, is veel lager, maar ook wel zeldzaam. Dus ja, dat is een vondst van op zijn minst rond de 10 miljoen. Dus dat is absoluut goed nieuws. Kunst verdwijnt makkelijk voor jaren en misschien zelfs voor altijd onder de radar. En soms kan dat gewoon zijn omdat dat dan wordt gebruikt als een soort onderpand om strafvermindering te krijgen. Maar dat gebeurt dan allemaal in de schemerzone, waardoor dat ja, nooit kan naar boven komen, zo simpel is dat. Dus dit is echt wel een opsteker.
0: De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Arday was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag omdat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen en er was nog maar net onderzoek gestart door de universiteit. In de hoogste klasse van het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar de overwinning, maar gaf uiteindelijk een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen door een doelpunt in de toegevoegde tijd. Sint-Truiden keert dus met een gefrustreerd gevoel terug naar Limburg, zei aanvaller Ilias Sembawi.
2: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we vandaag meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. De wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. Laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
0: Vannacht blijft het droog en nog zeker 20 graden. Stilaan komen er wolken en daar kan in de loop van de dag regen uitvallen, mogelijk met onweer. Het wordt dan maximaal 31 graden. Zondag gedeeltelijk bewolkt, meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Drie uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brand is gisteren rond de middag ontstaan. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. Door de dag is ook geblust met helikopters. Dat is nu in de nacht opgeschort, maar start opnieuw in de vroege ochtend. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,7 en gebeurde net voor middernacht onze tijd. De Indonesische Dienst voor Klimatologie en Meteorologie heeft ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Kustbewoners zijn opgeroepen om weg te blijven van stranden en rivieroevers en om hoger gelegen gebied op te zoeken. Voorlopig zijn er nog geen berichten over schade of slachtoffers. Wel is er sprake van nog naschokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij van plan is om de straat van Hormuz uit te roepen tot Amerikaans grondgebied wanneer de oorlog met Iran is afgelopen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Trump zei ook dat de VS Iran zullen verslaan.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Ondertussen zou gisteravond in de straat van Hormuz opnieuw een olietanker zijn aangevallen van het Emiraatse staatsoliebedrijf ADNOC. Dat meldt het bedrijf zelf. Ook de voorbije dagen waren er meldingen dat Iran olietankers van dat bedrijf had aangevallen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land de voorbije dag een derde medaille behaald. Jana van Lent won het brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kansa brons won op de 100 meter. En Gies zilver in het hinkstapspringen. Een overzicht van dag 5 door Simon van Glapeke.
2: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marin Koster voorlaten voor zilver. En de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5.000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25e heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. Nog op de 10.000 meter eindigde Lisa Rooms als 10e en Chloé Herbiet als 11e. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Het is een droge en heel zachte nacht, minstens 20 graden. Stilaan komen er wolken en daar kan in de loop van de dag regen uitvallen, mogelijk met onweer. Het kan nog wel tot 31 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brand is gisteren rond de middag ontstaan. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. Door de dag is ook geblust met helikopters. Dat is nu in de nacht opgeschort, maar start opnieuw in de vroege ochtend. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De regering van Venezuela zegt dat ze 131 politieke gevangenen zal vrijlaten. Ze zullen wel nog andere maatregelen opgelegd krijgen. De leider van de oppositie in Venezuela zegt dat hij zal ijveren om de gevangenen volledig vrij te laten. Hij voert gesprekken met de regering om samen een schikking te vinden om het land weer te verenigen. Mogelijk leidt dat tot nieuwe verkiezingen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mark Rubio, noemt de vrijlating van de gevangenen een cruciale stap voor het verzoeningsproces van het land. In januari haalde een missie vanuit de VS de toenmalige president Maduro weg uit Venezuela. Hij zit sindsdien in een cel in New York. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij van plan is om de straat van Hormuz uit te roepen tot Amerikaans grondgebied wanneer de oorlog met Iran is afgelopen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Trump zei ook dat de VS Iran zullen verslaan.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Ondertussen zou gisteravond in de straat van Hormuz opnieuw een olietanker zijn aangevallen van het Emiraatse staatsoliebedrijf ADNOC. Dat meldt het bedrijf zelf. Ook de voorbije dagen waren er meldingen dat Iran olietankers van dat bedrijf had aangevallen. Het Franse grondwettelijk hof heeft een nieuwe wet ongeldig verklaard die het gebruik van sociale media moest verbieden aan jongeren onder de 15 jaar. Volgens het hof is zo'n verbod in strijd met fundamentele vrijheden zoals die van meningsuiting en communicatie. Ook de leeftijdsverificatie is volgens het hof niet juridisch waterdicht. President Macron heeft zijn regering al gevraagd om het wetsvoorstel aan te passen. Voor hem is het aan banden leggen van sociale media bij jongeren een belangrijk politiek punt. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op het EK. Voor van Lent zelf was het haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: In de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Cercle Brugge-speler Christian Ravic vond het gelijkspel verdiend.
3: Ik denk dat we de betere ploeg hadden. We hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen. Maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden, denk ik. Ja, en als je thuis speelt, dan heb je dat geloof wel altijd extra dan Sint-Truiden. Dus het siert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
0: Beide ploegen hebben na twee speeldagen allebei 2 punten. We krijgen wat wolken vanuit het westen en daar kan regen uitvallen, mogelijk met onweer. Temperaturen tot 31 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, overwegend droog en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 5 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest, met een kracht van 7,7. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Volgens de eerste berichten zijn 2 doden geteld. Dat aantal kan nog oplopen. Op beelden is ook te zien dat sommige gebouwen gedeeltelijk zijn ingestort. Ondertussen waarschuwen de autoriteiten in Indonesië ook voor een tsunami. Bewoners, zeker aan de kust, wordt aangeraden hoger gebied op te zoeken. Er zijn ook verschillende naschokken opgemerkt met een kracht tot 6,1. Ook Spanje is de voorbije nacht getroffen door een krachtige aardbeving in het zuiden van het land. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Het epicentrum lag iets ten zuiden van Granada. Er is melding van schade, onder meer aan daken en gevels. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Ze zijn samen minstens 10 miljoen euro waard, zegt veilingmeester Peter Bernards.
1: Ze zijn belangrijk omdat ze gemaakt zijn door schilders die iedereen zo wel kent of zo. Zoals Cézanne als Renoir en Matisse hoort bij de coryfeeën van de 19e, 20e vooral eeuwse kunst. En dat zijn dan nog eens bekende werken binnen hun oeuvre. We spreken over een odalisque, we spreken over een stilleven, dingen waar de schilders dan specifiek ook voor gekend staan. Je kunt wel spreken van iconische werken, niet al te grote werken en niet al te beste werken, maar wel heel erg herkenbaar.
0: Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land gisteren een 3e medaille behaald. Jana van Lent won brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kanza-brons pakte bij de 100 meter en Gis zilver in het hinkstapspringen. Een verslag van de prestatie van Lent krijgt u van Simon van Glapeke.
2: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marin Koster voorlaten voor zilver en de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25e heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille.
0: En Jana van Lent is meer dan tevreden met die eerste medaille op een groot kampioenschap.
3: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Battocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: We krijgen wat wolken vanuit het westen en daar kan regen uitvallen, mogelijk met onweer. Temperaturen tot 31 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, overwegend droog en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 6:14 nieuws met Shema Saisai. De brandweer die de natuurbrand in de Hoge Venen moet blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. De brand begon gisterenmiddag en heeft al 100 hectare verwoest. Blushelikopters hebben tot gisteravond meehelpen blussen en zullen dat vanaf vanmorgen opnieuw doen. De hulpdiensten roepen ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
1: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
0: De Nederlandse politie zegt dat ze geprobeerd heeft om de tractoren tegen te houden, maar dat dat niet gelukt is. Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vice-olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: Het is de derde medaille voor ons land op het EK atletiek, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Gies in het hinkstapspringen. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden gaf een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen met een doelpunt van Cercle in de 82e minuut en nog één in de toegevoegde tijd. De teleurstelling is dan ook groot, zegt aanvaller Ilias Sebaoui.
3: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. Een wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
0: Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 34 graden in het zuiden. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 7 uur 14 nieuws met Shema Saizai. In de Hoge Venen is nu al meer dan 800 hectare in de vlammen opgegaan, in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer van Luik krijgt versterking uit andere provincies, onder meer Limburg en ook uit Duitsland. Het gebied is moeilijk bereikbaar, waardoor het zeer lastig is om te blussen. De brandweer wil vooral vermijden dat het vuur de weg oversteekt naar een gebied waar een groot dennenbos is. De overheid roept ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Er kwam dan een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. Hij zit in de gevangenis. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
1: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
0: In het zuiden van Spanje is er vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Er is schade aan onder meer daken en gevels. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn. In het oosten van Indonesië zijn wel zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Er zijn ook heel wat gewonden. Bruggen en huizen zijn ingestort en duizenden mensen zijn ook op de vlucht geslagen nadat gewaarschuwd werd voor een tsunami. Maar dat alarm is intussen afgeblazen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: Het is de derde medaille voor ons land, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Giese in het hinkstapspringen. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio BNE.
4: Hey daar, een heel goede morgen. Het is de 15e van augustus, feestdag. En in Antwerpen wordt het een hele speciale vandaag.
3: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
5: Peter Hermans. De tijd.

Elbert hebben op radio binnen. Dat is altijd een beetje reizen. Het abonnement van het spoor heeft hij ondertussen al 52 jaar op zak. In rond Antwerpen vieren ze vandaag moederdag. Moederdag in augustus. Vandaag dus op de 15e, weet je. Voor één keer breiden we dit gewoon uit over heel Vlaanderen. Je kan je mama niet genoeg verwerren.

mooiste hadden de hele zomer al de tijd van hun leven. Er ging geen dag voorbij dat je niet het strand op kon. Ook vandaag wordt het alweer een zonnige dag. Hoop je op regen, dan ben je eraan voor de moeite. De moeder van de bevalligste, dat is de dochter van deze bevallige Bart Peters. Hyper de piep hoera, ook voor de moekers van Boeghout. Mag het? Tuurlijk.

0: In Italië kennen ze de man van Napels tot in Turijn, Toto Cotugno. Wij kennen hem van L'Italiano en Insieme, waarmee hij 1990 het Eurovisie Songfestival won. Wat denk je van Cheerio? Doe hem nog eens. Hij komt eraan.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

een haar op ons hoofd dat daaraan denkt. Radio Bene houdt je oren vast met de tofste evergreens en veel artiesten van bij ons. Barry White haalt uit de Radio Bene evergreen koffer van de jaren 70. En mag het nog wat ouder? Wat een vraag. Dit is er één voor mens en dier uit 1953.

Amai zeg, wat hebben we al mogen genieten van mooie, zeg maar heel veel mooie dagen in juli en ook nu in augustus. Vandaag wordt ook weer heerlijk zomers, een dag om lekker luid te niksen. Het is 15 augustus, feestdag, dus het kan helemaal.

0: Ja, Herbert is nog niet wakker. Hij neemt 3 weken vakantie. Dus als je met hem uit wil, dan moet je hem op zijn vakantiebestemming opzoeken.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels...

The Average White Band, Let's Go Round Again. Zo net van in het begin van 1980, nog 4 jaar. En dat is dan ook weer een halve eeuw geleden. Springt je radio nu pas aan? Goedemorgen. Fijn dat je voor Radio BNE kiest. De jongste van VRT met de mooiste evergreens. En veel artiesten van bij ons. Hier heb je de tijd van je leven. Zomer of winter. Maken we daar nu toch gewoon de zomer van je leven van. Met Mango Jerry.

0: souvenir.
1: Die eerste keer, die vergeet je nooit meer. Ook al ben je pas 74 geworden en is je naam Willy Sommers. 8 uur komt de Inzicht, ook op Radio BNE ben je helemaal mee met wat er in de wereld gebeurt. Je hoort het zo in het VRT-nieuws. En wat fijne ijdelheid. Vandaag mag het. Kan niet samen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. De natuurbrand in de Hoge Venen is erg moeilijk te bestrijden. Er zijn aardbevingen geweest in Spanje en in Indonesië. En op het EK Atletiek wint Jana van Lent brons op de 10.000 meter. In de Hoge Venen is de zware natuurbrand nog altijd niet onder controle. Brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt. Nina Verhagen, wat is de laatste stand van zaken?
1: Wel, volgens de woordvoerder van de Waalse overheid is er nu al 850 hectare in de vlammen opgegaan. Hij spreekt van een van de zwaarste branden ooit in de regio. De bodem is er van turf, dus heel brandbaar. Er zijn geen slachtoffers en geen evacuaties van dorpen of zo, want de brand doet zich alleen voor in het natuurgebied. De brandweer krijgt versterking uit andere provincies, onder meer uit Limburg, ook uit Duitsland. En ook boeren uit de regio springen bij, onder meer met dieselgroepen en water. De grootste zorg van de brandweer is om te vermijden dat de brand de grote weg oversteekt die van Eupen naar Malmedy loopt. Dat zegt ook Bert Sijsens van de brandweer van Bilze, die net is aangekomen.
2: Het belangrijkste is eigenlijk gewoon vooral het vuur proberen in te dijken en binnen het gebied te houden, dat het niet over de weg gaat. Dat eigenlijk de hoofdweg hier gevrijwaard werd, dat het niet naar de andere kant gaat. De bereikbaarheid is op verschillende plaatsen wel wat moeilijk. Het is een veengebied, er zijn niet overal wegen. Dus dat zijn de zaken die we nu aan het bekijken zijn.
1: Ja, en moet het ook nog gezegd, de autoriteiten roepen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan.
0: Dankjewel, Nina. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Er kwam een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. Hij zit in de gevangenis. In Bornem zijn een uurtje geleden de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. En alles is probleemloos verlopen, zegt Ilse Robijn van de organisatie, al zal niet iedereen de eindmeet bereiken.
3: We hebben geen incidenten, of toch geen noemenswaardige incidenten meegemaakt deze nacht. Het was ideaal weer om te wandelen of te lopen. We zitten aan een kleine 800 deelnemers die officieel hebben opgegeven. Natuurlijk niet altijd gemakkelijk om in te schatten wat zo'n 100 kilometer met jouw lichaam doet.
0: Alles samen zijn bijna 13.000 lopers en wandelaars gisteravond aan de dodentocht begonnen. Ze hebben tot 9:30 vanavond om aan te komen. In het zuiden van Spanje is er vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van ongeveer 5.0. Er is schade aan onder meer daken en gevels. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn. In het oosten van Indonesië zijn wel zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7.7. Er zijn ook heel wat gewonden en er is veel schade, zegt correspondent Saskia Koninger.
4: Mensen renden weg, huizen zijn ingestort. Er is nu sprake van evacuaties voor mensen die voorlopig niet meer in hun huis kunnen wonen. Er zijn vluchten afgezegd. Er waren ook beelden van mensen die op de brommer naar hoger gelegen gebied vluchten. Maar dat bleek uiteindelijk gelukkig niet nodig. Er was een golf van ongeveer 1 meter hoog, maar een grote tsunami, een grotere golf is uitgebleven.
0: Marokko en Spanje bereiden zich voor op een mogelijk nieuwe toestroom van migranten die de grens willen oversteken naar Ceuta, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Dat komt omdat er de laatste dagen opnieuw berichten over circuleren op sociale media in Marokko. Bij een vorige poging kwamen daarbij ongeveer 140 migranten om het leven. Mieke Strings, jij bent nu in Ceuta. Hoe heeft Spanje zich nu voorbereid?
5: Ja, Spanje heeft honderden extra politieagenten en agenten van de Guardia Civil naar hier gestuurd. Alle verloven van militairen hier zijn ook ingetrokken en er patrouilleren fregatten bij de grens, er vliegt een helikopter rond. Aan de Marokkaanse kant van de grens zijn er de voorbije dagen ook versterkingen geweest. Er is een extra hek geplaatst en er zijn honderden militairen naar daar gestuurd. Dus zowel Spanje als Marokko willen duidelijk de boodschap uitsturen. Dit opnieuw proberen, dat heeft echt geen zin.
0: Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
6: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen, is het geen schande om te verliezen. Dus super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik hier eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: Het is de derde medaille voor ons land, na brons voor Delphine Nkansa op de 100 meter en zilver voor Salia Giese in het hingstapspringen. En in het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden stond eerst 1-3 voor, maar Cercle kon scoren in de 82e minuut en in de toegevoegde tijd. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Vooraan in het nieuws, de grote brand in de Hoge Venen. Er is nu al 850 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op grote dennenbossen. Meer daarover op vrtnieuws.be.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
7: Peter Hermans.
9: De tijd van je leven.
10: Hey daar, goedemorgen.

woensdag 21 oktober. Dan voelt Dana Winner zich nog beter dan vandaag. Samen met Bart Peters wordt ze geëerd voor een leven vol muziek in de eregalerij van onze vrienden van Radio 2 in het Concertgebouw in Brugge. De show is volledig uitverkocht. Het resultaat kan je wel volgen op Radio BNE met een backstage show van Lars en Vanessa in de namiddag. En de Radio 2 Eregalerij show zelf, die komt er in november integraal aan hier op Radio BNE. En rond de eindejaarsperiode met beeld ook op 4-1. Respect voor Dana en Bart.

Tegenpolen die trekken elkaar niet aan, zo heb ik het ooit geleerd. Sabine Tiel steekt zich regelmatig in het nieuw en vandaag mag het. Het is een vrije dag en voor alle moeders in en rond Antwerpen. En weet je, bij uitbreiding ook in heel de wereld. Een fijne moederdag. Moeders, ze zijn er om in de watten te leggen. Hou je van reggae? Dan leg ik je gewoon in de watten met de keizer van Jamaica.

0: Wedingeveen, denk daar een mooie zomerdag bij. Zoals die van vandaag, lekker lui niks doen op een terras. Ik dacht, zit je zo al in de tropen. Bob Marley zorgt hier voor de perfecte soundtrack.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio BNE. Radio BNE Klaarwakker Weekend.
5: Peter Hermans.

En ons dacht Malky op zondag 8 november. Dan is er de Radio Bene in de Red Pack Live in concert. The Best of Christmas. Het is echt een best of. Het is de allerlaatste keer dat we dit doen met de mooiste Red Pack Evergreens. Dus jij moet er gewoon bij zijn. Op dat affiche dan Helmut Lotti, Lies en Yannick Boffy. Maar ook Kleinmans en Van Geer, Loredana en Barbara Dex. Wil je graag op de eerste of een andere rij zitten? Het kan nog, want we hebben nog een aantal tickets voor de Radio Bene Red Pack Live in concert. Zondag 8 november, Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Er is trouwens een middag- en een avondshow. En het hele fijne is dat, dat de zaal vlak naast het station, Centraal Station van Antwerpen, ligt. Dus je kan er met de trein naartoe.

Het ritme heeft Celine van Mama's Kant mee van ons Margriet. De met papier ingepakte letters die de naam Margriet vormen, die stonden al te pronken in Blankenbergen aan de pier. Honderden luisteraars hebben papieren bloemen gemaakt om die letters in te pakken. En ondertussen hebben ze een vaste plaats gewonnen bij Celine thuis. De dochter van Margriet in de oh zo mooie Kempen. Heel mooi. De Commodores nu op Radio BNE. Net zo easy.

0: Winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.

Lekker relaxed. Voor de verandering op een zaterdagmorgen met Lionel Richie. Voor je liever de Commodores. Zo verkocht de man van Hello zich in 1977. Alle drie

0: Twee weken geleden, 66 geworden, Bart Kael. Op Radio BNE hebben we dat natuurlijk uitgebreid gevierd met de lijst van Bart. De Radio BNE, Bart Kael 66. Lijstjes, Salvatore Adamo loopt er ook zot van. Zo stond hij op 21 juli nog op 1 in de Radio BNE Belgische 40 met Dolce Paola. Dit is die andere grote van hem.
1: J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem

Yesterday Once More, Phil Singeling en Shalala van de Carpenters. Straks de mooiste evergreens, na het nieuws van de 9, veel artiesten van bij ons ook. En aandacht voor de mama's, want het is moederdag in en rond Antwerpen. En laten we het vandaag ook in de rest van Vlaanderen doen, hè? Want je mama kan je alleen maar verwennen. Fijne zaterdag nog, tot morgen. We were good.

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen worden alle middelen ingezet om de zware natuurbrand te bestrijden. De brandweermensen hebben de hele nacht gewerkt. Nina Verhagen, wat is de situatie nu?
1: Wel, naar schatting is al 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Het gaat om een van de grootste branden ooit daar in de regio. Er zijn geen slachtoffers en er worden ook geen evacuaties gepland van dorpen of zo. Want de brand doet zich dus alleen voor in het natuurgebied zelf. En de prioriteit voor de brandweer is om de brand te omschrijven en niet de hoofdweg te laten oversteken. Dat vertelt Bert Sijsens van de brandweer van Bilze, die ook ter plekke is.
2: Het belangrijkste is eigenlijk gewoon vooral het vuur proberen in te dijken en binnen het gebied te houden, dat het niet over de weg gaat. Dat eigenlijk de hoofdweg hier gevrijwaard werd, dat het niet naar de andere kant gaat. De bereikbaarheid is op verschillende plaatsen wel wat moeilijk.
1: De verwachting is ook dat er nog heel lang geblust zal moeten worden, want de bodem zit vol turf, dat heel brandbaar is. Het vuur kan dus diep in de bodem blijven smeulen en later opnieuw opflakkeren.
0: Afwachten dus, dankjewel Nina. Op de grens tussen Nieuwpoort en Middelkerke in West-Vlaanderen is er een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrouw kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurd is. Er werd wel meteen een grote reddingsactie gestart met verschillende duikers, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. In Bornham in de provincie Antwerpen zijn om 7 uur de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. Tot nu toe is alles probleemloos verlopen, zegt Ilse Robijn van de organisatie.
3: Op dit moment hebben een kleine 140 mensen de dodentocht succesvol beëindigd. Er zijn er dus nog wel een dikke 12.000 onderweg. En een kleine 1.000 die hebben gezegd, voor ons is het genoeg geweest, wij stoppen ermee.
0: De deelnemers aan de dodentocht hebben nog tot 9:30 vanavond om aan te komen. In Libanon zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. De aanval vond plaats in het zuiden van het land en vernielde een huis. Er vielen ook 3 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en op Libanon bijna 6 maanden geleden zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. In het oosten van Indonesië zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een zware aardbeving. Duizenden mensen zijn gevlucht uit vrees voor een tsunami aan de kust, maar die is er uiteindelijk niet gekomen. Er is wel veel schade aan huizen en gebouwen. Het is precies 5 jaar geleden dat de Taliban in Afghanistan opnieuw de macht hebben gegrepen. Dat gebeurde toen Amerikaanse en andere troepen van de NAVO zich na 20 jaar hebben teruggetrokken. Maar humanitair is de situatie een ramp. Inge Franke.
4: Het is druk in het gezondheidscentrum van Kandahar. Hier vind je vooral ondervoede kinderen en moeders. Er is dringend actie nodig om nog erger te voorkomen, zegt John Ailey van het Wereldvoedselprogramma.
5: It is already too late for too many, but not for the hundreds of the thousands of acutely malnourished women and children.
4: Voor velen is het al te laat, zegt hij, maar nog niet voor honderdduizenden andere ondervoede vrouwen en kinderen. Afghanistan onder de Taliban is ook het land waar meisjes en vrouwen onder de strengste beperkingen leven ter wereld. Meisjes mogen maximaal tot hun 12 jaar naar school. In de toekomst zullen er dus geen vrouwelijke leerkrachten, artsen of verpleegkundigen zijn. En dat is een ramp, waarschuwt Hoda Jaberian van de VN.
6: The longer girls remain excluded from secondary and higher education, the greater the impact over time will be.
4: De impact is immens voor de meisjes zelf, zo zegt ze, maar ook voor de toekomst van Afghanistan.
0: Rusland is het enige land dat de Taliban erkent als regering van Afghanistan. Maar toch hebben verschillende landen, waaronder ook België, contact met de Taliban om afgewezen Afghaanse asielzoekers terug te kunnen sturen. Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap en bedankt haar team met haar vader, die ook haar coach is.
7: Ik ben gewoon zo blij dat de stap eindelijk is gezet naar een echte medaille. Ik zat er zo vaak bij. En ja, ik weet nog dat ik na de cross in Portugal tegen papa zei, in Birmingham gaan we niet naar huis zonder medaille. Ik ga eerst genieten van deze. En hopelijk is het inderdaad niet het einde, maar eerst echt genieten van deze.
0: Het is de 3e medaille ook voor ons land op het EK Atletiek. Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zonne, wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Zelfbouwmarkt.
2: Bouwen aan je thuis. Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haar.

ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. Hij zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Ik speel nu wel de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

DNA. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen wordt de strijd tegen de grote natuurbrand voortgezet. De brandweer heeft versterking gekregen van andere zones, onder meer uit Limburg. Ook boeren met tractoren helpen om bepaalde zones vochtig te houden. Intussen is al 900 hectare natuurgebied verwoest. Journalist Thomas Teetaert staat op de grote weg door de Hoge Venen.
1: Die N68 waar we nu staan is een heel belangrijke weg, omdat de brandweer niet wil dat het vuur overslaat naar de overkant van de weg. Want daar is namelijk een groot dennenbos. En ja, ze willen dus ten allen prijzen vermijden dat dat dennenbos vuur vat. En ik hoor ook net van de brandweer dat de wind licht is gedraaid. En dat bemoeilijkt toch wel de zaken. Want dan schuift de brand een beetje op in een andere richting. Dus ze zijn nu echt bezig om langs verschillende zijden te proberen om de brand in te dijken.
0: Op de grens tussen Nieuwpoort en Middelkerke in West-Vlaanderen is er een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrouw kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurd is. Er werd wel meteen een grote reddingsactie gestart met verschillende duikers. Maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. In Libanon zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. Die aanval vond plaats in het zuiden en vernielde een huis. Er vielen ook 3 gewonden. Het is de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en Libanon bijna 6 maanden geleden zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. In het oosten van Indonesië zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een zware aardbeving. Duizenden mensen zijn gevlucht uit vrees voor een tsunami aan de kust, maar die is er uiteindelijk niet gekomen. Er waren wel veel naschokken en er is veel schade aan huizen en gebouwen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap en bedankt haar team met haar vader die ook haar coach is.
2: Ik ben gewoon zo blij dat de stap eindelijk is gezet naar een echte medaille. Ik zat er zo vaak bij. En ja, ik weet nog dat ik na de cross in Portugal tegen papa zei, in Birmingham gaan we niet naar huis zonder medaille. Ik ga eerst genieten van deze. En hopelijk is het inderdaad niet het einde, maar eerst echt genieten van deze.
0: Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Maandag kans op een lokale bui in het noorden en oosten. Op andere plaatsen vaak droog en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Karakter, jij aan mijn stek niet frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is de Vos Lemmis.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: thuis.
1: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

je rijk zijn en heel wijs. Of koning in een groot paleis. Maar de knaap zei onbevreesd: meneer, meneer,

0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen is nu al 900 hectare in de vlammen opgegaan in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer heeft versterking gekregen van andere korpsen, onder meer uit Limburg. Ook boeren met tractoren helpen om bepaalde zones vochtig te houden, zodat het vuur er niet door kan. Maar de brand is heel moeilijk te bestrijden. Siska Schietgat uit Oost-Vlaanderen is op vakantie in de buurt en vertelt wat ze ziet.
1: We zien eigenlijk echt zo boven de toppen van de bossen komen er rookpluimen omhoog. En anders dan gisteren is het zo op verschillende plaatsen. En eigenlijk zie je ook een hele waas van uitgestrekte rook. Maar we zien ook wel de nieuwe rook die ontwikkelt omhoog komen.
0: Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grommendonk in de provincie Antwerpen. Twee chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, dat zegt Christophe Aerts van het parket.
2: Het onderzoek is natuurlijk niet evident gezien de omstandigheden. Hè. Daarom is de wetsdokter en de mens van de Disaster Victim Identification van de federale politie volop aan het werk geweest. Nu, we hebben daar natuurlijk een aantal elementen die richting een identiteit wijzen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het dus inderdaad om de 55-jarige bewoner. Dan het onderzoek dat dit weekend volgt zal daar de 100% zekerheid over moeten geven. Maar ondertussen zijn de families of de nabestaanden wel ingelicht over het slechte nieuws.
0: Het parket zoekt nog altijd uit of de brand in de camping in Grobbendonk een ongeluk was of niet. Een vrouw van 20 jaar uit Blankenbergen is vannacht om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwpoort in West-Vlaanderen. Ze kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies gebeurd is. Duikers probeerden haar nog te redden en konden haar uiteindelijk uit de auto halen, maar alle hulp kwam te laat. Er is nu een expert aangesteld om te onderzoeken wat er gebeurd is. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg was 300ste sneller dan het vorige record uit 2009. Maar voor een plaats in de halve finales op het EK was zijn tijd niet snel genoeg. Van Hooijdonk eindigde als 19e, alleen de beste 16 zwemmers gaan door. En voetballer Anan Kailali verlaat Union en trekt voor een recordbedrag naar de Engelse club Crystal Palace. Union zou zo'n 28 miljoen euro krijgen voor de 21-jarige Israëliër. Daarmee wordt hij de duurste uitgaande transfer ooit voor de Brusselse club. Bij Crystal Palace tekent Kailali een contract tot 2031. Vandaag kans op lokale buien met onweer en we halen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken, meestal droog en tot 29 graden. Maandag kans op een lokale bui in het noorden en oosten, op andere plaatsen vaak droog en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
2: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaat mozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Shema Saisai. Het leger gaat meehelpen om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. En vandaag begint het WK hockey in België en Nederland. In de Hoge Venen is nu al 900 hectare in de vlammen opgegaan in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer heeft wel versterking gekregen, maar voorlopig blijft de brand zich uitbreiden. Wim Schepens, jij bent nu bij een commandopost van de brandweer in het hart van de Hoge Venen. Hoe is de situatie daar?
1: Wel eigenlijk niet zo goed, Shema. De sfeer is hier ook bedrukt. We vernemen dat het vuur verspreid is over 3 brandhaarden die moeilijk te bestrijden zijn, ook al omdat de wind voortdurend van richting verandert. En we vernemen dat het vuur intussen ook een dennenbos heeft bereikt, dat de brandweer vannacht met alle macht heeft proberen te voorkomen, want dennenhout is uiterst brandbaar. Dus ja, de brandweer heeft hier nog heel wat werk voor de boeg. Nu, ze krijgen wel veel steun van boeren onder meer, maar ook van collega's uit het buitenland. Straks worden hier blushelikopters verwacht uit onder meer Duitsland en zelfs uit Tsjechië. En ook het leger stuurt hulp, daar heb je daar net al naar verwezen, in de vorm van 3 zogenoemde panterbrandweerwagens die een groot waterreservoir hebben en een krachtige straal. We hebben hier zo net trouwens een van die wagens zien toekomen.
0: Dankjewel, Wim. Er is nu meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. 2 chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, dat zegt Christophe Aerts van het parket.
2: Het zou dan gaan om de 55-jarige bewoner van een van de chalets. Nu, dit weekend zal er nog een tandonderzoek volgen om die 100% zekerheid te hebben, maar ondertussen zijn de families ook wel ingelicht over het slechte nieuws. Het onderzoek naar de brandoorzaak zelf loopt nog volop. De branddeskundigen en het labo zijn ter plaatse geweest, maar er is nog geen duidelijkheid, dus er zal nog extra onderzoek volgen. Maar de 2 pistes liggen nog allemaal op tafel, zijn accidenteel of dat er toch nog iets anders zou gebeurd zijn.
0: In Bornem in de provincie Antwerpen is de dodentocht volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. Vanmorgen om 7 uur kwamen de eerste lopers al aan. Zo'n 1.400 deelnemers hebben intussen moeten opgeven. Deze mensen zitten over de helft.
3: Als de nacht voorbij is, de zon kwam op, dan nieuwe moed. En ja. Nu moeten we wel gaan. Hè. Het is laat om op te geven. Dus.
4: Het was warm deze nacht. Ik heb eigenlijk altijd iets te zweten. Maar voor de rest, ja, oké, wel. T-shirt en korte broek.
5: Ik ben over de helft. Dus nu aftellen.
0: De deelnemers van de dodentocht hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. Aan de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft het voorlopig rustig, ondanks de berichten op sociale media om opnieuw massaal de grens over te steken. Bij de grote oversteek 2 weken geleden kwamen wellicht 140 mensen om het leven. De meeste migranten gingen al snel weer terug, maar enkele duizenden mensen verblijven nog altijd in Ceuta. Mieke Strings, jij bent daar nu, heb dat zelf ook gezien?
6: Ja, dat is toch nog echt wel goed te zien, vooral in de buitenwijken van de stad. Ik sta hier nu op het strand van El Trampolín, waar al meer dan 2 weken honderden, vooral Sub-Saharaanse Afrikanen, overnachten. Al zijn er ook Noord-Afrikanen bij. Op het strand hier is echt een soort geïmproviseerd kamp ontstaan. Overal staan hutjes, gemaakt van bamboestokken, doeken, kartonnen doosjes. Er is zelfs een geïmproviseerde moskee. En elke avond komt het Rode Kruis hier eten brengen, dat hebben we gisteren gezien, en wonden verzorgen ook. Maar dus echt opvang is er niet. En ja, heel regelmatig zie je hier ook politie en militairen voorbijrijden. De ordendiensten zijn echt overal aanwezig en houden een oog in het zeil.
0: Dankjewel, Mieke. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg was 300ste sneller dan het vorige record uit 2009. Maar voor een plaats in de halve finales was zijn tijd niet snel genoeg. Van Hooijdonk eindigde als 19e en alleen de beste 16 zwemmers gaan door. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en de Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Waals-Brabant. Dat voor het WK is uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn nu al uitverkocht. Als je een ticket koopt, kan je daarmee naar alle wedstrijden die dag gaan kijken. WK-baas Serge Pilleu wil op die manier een breed publiek aantrekken.
7: Wij hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen, om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
0: Het weer vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer. We halen tot 25 graden aan zee en rond 30 in het centrum. Morgen droog weer met zon en wolken en temperaturen tot 30 graden ook. Volgende week is het wisselvalliger en frisser. Het nieuws begon met de zware natuurbrand in de Hoge Venen die zich verder blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 900 hectare verwoest. De brandweer krijgt wel veel versterking. Ook het leger gaat meehelpen om de brand te bestrijden. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.

0: Meneer De Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: thuis.
1: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij de natuurbrand in de Hoge Venen is nu al 1600 hectare natuur in de as gelegd. En vandaag begint het WK hockey in België en Nederland. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft nog altijd uitbreiden. 1600 hectare natuur zijn daar intussen al afgebrand. Wim Schepens is gaan kijken in de commandopost van de brandweer in het hart van de Hoge Venen.
1: Veel vermoeide gezichten hier, want de brandweerploegen zijn al uren in de weer. Een veenbrand is dan ook moeilijk te blussen, zegt Nicolas Hernault van het provinciebestuur van Luik.
2: De context is très compliqué parce que on est dans une faune qui est très difficile d'accès. Tout l'enjeu maintenant est de voir quel impact vont avoir les moyens aéroportés pour lutter contre ce feu et protéger coûte que coûte la forêt.
1: Drie brandhaarden vallen er te bestrijden. De wind die voortdurend van richting verandert, maakt het werk er niet makkelijker op. Hulp is er onder meer van collega's uit Limburg en Duitsland. En in de loop van de middag wordt er ook nog versterking verwacht. Van het leger onder meer, dat drie speciale brandweerwagens stuurt. Voor mensen die hier wonen is er momenteel nog geen gevaar. Maar voor de natuur is deze brand hoe dan ook een catastrofe. Aldus Jerno.
2: Voor het moment is het niet om te evacueren, maar het is avant tout een catastrofe ecologische. Hein?
0: Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Twee chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, zegt Christophe Aerts van het parket.
3: Het zou dan gaan om de 55-jarige bewoner van een van de chalets. Nu, dit weekend zal er nog een tandonderzoek volgen om die 100% zekerheid te hebben, maar ondertussen zijn de families ook wel ingelicht over het slechte nieuws. Het onderzoek naar de brandoorzaak zelf loopt nog volop. De branddeskundigen en het labo zijn ter plaatse geweest, maar er is nog geen duidelijkheid, dus er zal nog extra onderzoek volgen. Maar de twee pistes liggen nog allemaal op tafel, zijn accidenteel of dat er toch nog iets anders zou gebeurd zijn.
0: De dodentocht is volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. En vanmorgen om 7 uur kwamen de eerste lopers al aan. Een kleine 1400 deelnemers hebben intussen opgegeven. Deze wandelaars zamelen met hun deelname ook geld in voor een goed doel.
4: Stop Alzheimer, inderdaad. We hebben momenteel al 5000 euro ingezameld, wat ook ons doel was. Dus dat was wel nice en dat geeft net ook extra drijfveer.
5: Ik doe dat persoonlijk voor het Birrenfonds. Dat is eigenlijk een organisatie dat zich inzet voor ouders die een kindje hebben verloren. Ik ben mij ook samen met andere mensen beginnen verkleden om dat net iets meer in de aandacht te brengen. En dat werkt eigenlijk ook heel motiverend, vind ik, voor het doel te halen, eigenlijk voor die mensen.
0: De deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen in Bornem. Aan de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft het voorlopig rustig, ondanks de vele oproepen op sociale media om opnieuw massaal de grens over te steken. Volgens Spaanse media zijn in Marokko wel enkele honderden migranten tegengehouden. Bij de grote oversteek 2 weken geleden kwamen wellicht 140 mensen om. Tussen de 5.000 en de 12.000 migranten verblijven sindsdien nog altijd in Ceuta zelf. Mieke Strings, jij bent daar ook. Wat merk je daarvan?
6: Ik sta hier nu op het strand van El Trampolín, waar al meer dan 2 weken honderden, vooral Sub-Saharaanse Afrikanen, overnachten. Al zijn er ook Noord-Afrikanen bij. Maar dus die Sub-Saharaanse Afrikanen behoren tot de 2500 mensen die volgens de Spaanse overheid mogelijk asiel kunnen aanvragen. En dan kunnen ze natuurlijk niet zomaar terug over de grens gezet worden. Op het strand hier is echt een soort geïmproviseerd kamp ontstaan. Maar dus echt opvang is er niet. En ja, heel regelmatig zie je hier ook politie en militairen voorbijrijden. De ordendiensten zijn echt overal aanwezig en houden een oog in het zeil.
0: Dankjewel, Mieke. In Indonesië zijn nu al 38 doden geteld na de zware aardbeving in het oosten van het land. De aardbeving op het eiland Flores had een kracht van 7,7. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Daardoor worden reddingsoperaties bemoeilijkt. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg was 300ste sneller dan het vorige record uit 2009. Maar voor een plaats in de halve finales was zijn tijd net niet snel genoeg. Van Hooijdonk eindigde als 19e en alleen de beste 16 zwemmers gaan door. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en de Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Waals-Brabant. Dat voor het WK is uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn al uitverkocht. Als je een ticket koopt, kan je daarmee naar alle wedstrijden die dag gaan kijken. WK-baas Serge Pile wil op die manier een breed publiek aantrekken.
7: Wij hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen, om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
0: Het weer vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook bui of onweer. We halen tot 25 graden aan zee, rond de 30 in het centrum. Morgen droog met zon en wolken, temperaturen dan tot 30 graden. Volgende week is het wisselvalliger en frisser. Nieuws begon met de zware natuurbrand in de Hoge Venen die zich blijft uitbreiden. Er is al meer dan 1600 hectare verwoest. De brandweer krijgt wel versterking. Ook het leger gaat meehelpen om de brand te bestrijden. Meer op vrtnieuws.be.

0: komt stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Radio BNE.

maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize...

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
4: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft nog altijd uitbreiden. 1600 hectare natuur is daar intussen al afgebrand. Ons land heeft het Europees hulpmechanisme geactiveerd. Bevoegd eurocommissaris Labib zegt dat er versterking onderweg is. Een helikopter en twee vliegtuigen. Het vuur ontstond gisteravond. Wim Schepens is gaan kijken in de commandopost van de brandweer in het hart van de Hoge Venen.
1: Veel vermoeide gezichten hier, want de brandweerploegen zijn al uren in de weer. Een veenbrand is dan ook moeilijk te blussen, zegt Nicolas Hernot van het provinciebestuur van Luik.
2: Le contexte est très compliqué parce que on est dans une faune qui est très difficile d'accès. Tout l'enjeu maintenant est de voir quel impact vont avoir les moyens aéroportés pour lutter contre ce feu et protéger coûte que coûte la forêt.
1: Drie brandhaarden vallen er te bestrijden. De wind die voortdurend van richting verandert, maakt het werk er niet makkelijk op. Hulp is er onder meer van collega's uit Limburg en Duitsland. En in de loop van de middag wordt er ook nog versterking verwacht. Van het leger onder meer, dat drie speciale brandweerwagens stuurt. Voor mensen die hier wonen is er momenteel nog geen gevaar. Maar voor de natuur is deze brand hoe dan ook een catastrofe. Aldus Jerno.
2: Voor het moment is het niet question d'évacuer, maar het is avant tout een catastrofe écologique.
0: De dodentocht is nog volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. Andeby staat langs het parcours.
3: Het heeft hier daarnet warempel, zelfs geregend. Beeld je in, hoe lang is dat geleden? Ideaal wandelweer, er lopen hier nog duizenden mensen deze richting uit. De ene ziet er al wat beter uit dan de andere. Maar ze zijn hier nog met duizenden tegelijk. Ze zitten hier aan kilometer 72, dus dat is prima op schema.
0: De deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om in Bornem te finishen. In Indonesië is er een tweede beving geweest met een kracht van 6,9. Rond 6:00 vanochtend plaatselijke tijd was er een eerste zware aardbeving met een kracht van 7,7 in het oosten van het land op het eiland Flores. Er zijn al 38 doden geteld. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Daardoor worden reddingsoperaties bemoeilijkt. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Rockets zich geplaatst voor de finale. De nationale vrouwen op de 4x100 meter werden pas vierde in de reekse, maar liepen de beste verliezende tijd. En in de zevenkamp zakt Norfits naar de 12e plaats in de algemene tussenstand. In de ochtendsessie bleef ze zowel bij het verspringen als bij het speerwerpen onder haar persoonlijke records. Vanavond is er nog de afsluitende 800 meter. Het is zwaar bewolkt vanmiddag met hier en daar buien of onweer. Tot 25 graden aan zee en rond 30 in het centrum. Morgen droog met zon en wolken en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: zomer op Radio BNE.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
5: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
7: Welkom in onze mooie stulp.

0: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand die op dit moment woedt in de Hoge Venen is de grootste ooit in ons land. Dat zeggen de burgemeesters van Wijm en Jalet. Er is al 1600 hectare veen afgebrand. Wim Schepens, jij bent daar. Er is nu ook sprake van evacuaties.
1: Ja, zo net is ons meegedeeld dat de inwoners van het dorpje Soerbro, als ik het goed uitspreek, de opdracht hebben gekregen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Wanneer die er komt en hoe die zal verlopen is nog niet duidelijk, maar in ieder geval wijst het erop dat de brand nog lang niet onder controle is. Het is hier een half uurtje geleden nu wel beginnen te regenen, allicht onvoldoende om die brand te blussen, maar voor de brandweerploegen zal die regen wel een welkome verfrissing zijn.
0: Dankjewel, Wim. De dodentocht is nog volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. En dat is zwaar voor de voeten, merken ook deze deelnemers.
2: Mijn voeten, de ene keer voel ik ze heel hard, de andere keer voel ik ze helemaal niet meer. En dat is dan juist goed, want dan kan ik blijven gaan. En momenteel voel ik ze toch heel hard.
3: Ik ga verse kousen aan doen, want het was nodig. We waren redelijk nat met kousen. Ik hoop dat ik met deze kous tot het einde raak. Onze grote blaarmoorn.
4: Ik heb 3 blaren aan. Ik dacht, nee, ik ga toch even laten behandelen. Dus hopelijk helpt dit om verder te gaan. Komt goed, hè?
0: De deelnemers hebben tot 21:30 vanavond de tijd om te finishen. In de Brusselse gemeente Molenbeek zijn gisteravond schoten gelost. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De politie vond 2 kogelhulzen op straat. Na huiszoekingen konden de speurders een verdachte oppakken. Het wapen dat vermoedelijk gebruikt werd, is in beslag genomen. Het is niet duidelijk tegen wie of wat de schoten gericht waren of wat de aanleiding was voor het incident. Dat wordt nog onderzocht. De dodentol van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 9. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werd onder meer een huis vernield. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-infrastructuur viseerde, maar de Libanese premier gelooft dat niet en spreekt van een nieuwe Israëlische escalatie. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de beide Belgische estafetteploegen op de 4x100 meter zich geplaatst voor de finale. De mannen, de Belgian Falcons, kwalificeerden zich rechtstreeks met een 3e plaats in de reeks. De vrouwen, de Belgian Rockets, werden 4e, maar werd er nog op gevist en liepen de beste verliezende tijd. In de zevenkamp zakte Noorfits naar de 12e plaats in de algemene tussenstand. In de ochtendsessie bleef ze zowel bij het verspringen als bij het speerwerpen onder haar persoonlijke records. Vanavond is er nog de afsluitende 800 meter. Het is zwaar bewolkt vanmiddag. Hier en daar zijn er buien of onweer. We halen tot 25 graden aan zee en rond 30 graden in het centrum. Morgen droog met zon en wolken. Opnieuw temperaturen tot 30 graden. Volgende week is het wisselvalliger en ook frisser. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat.
1: Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Klaar om te stralen van binnen...

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Inke. De natuurbrand die op dit moment woedt in de Hoge Venen is de grootste ooit in ons land. Dat zeggen de burgemeesters van Wijm en Halle. In 2011 was er ook een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Toen ging 1200 hectare in vlammen op. Nu is al 1600 hectare veen afgebrand. De inwoners van het gehucht Soerbrood aan de rand van de Hoge Venen moeten zich klaarhouden om indien nodig te evacueren. Het zou gaan om 500 à 600 mensen. Intussen stuurt het leger ook een vierde grote bluswagen om te helpen bij het bestrijden van het vuur. En dat verloopt moeizaam, zegt de vicechef van Defensie, Frederik Goedink.
1: Het vuur is heel moeilijk te controleren hier in de buurt, omdat de wind draait. En dus op alle momenten is het in een bepaalde richting, op een ander moment is het in een andere richting. Dus we moeten heel mobiele elementen hebben om effectief dat onder controle te hebben. De voertuigen zijn heel zware voertuigen. Hier zijn de paden vrij smal en onstabiel. Dus de voertuigen blussen vanuit de baan. En dus vanuit de baan blussen ze aan de rand van het bos, om het rand van het bos zo nat te maken dat de brand niet verder kan voortgaan.
0: Isabel Paquet heeft een B&B in Soerbrood. Ze sprak net met politie en brandweer, maar ze wacht nog op richtlijnen of ze haar huis eventueel moet verlaten.
2: In Soerbrood, in het dorp, is nog geen vuur. Ik heb gevraagd hoe is de risico van de mensen van het dorp. En ze hebben gezegd, waarschijnlijk met 80% zullen de mensen van het dorp geëvacueerd worden. Maar het is nog niet officieel besloten. Er zal een vergadering nu gebeuren. En misschien in een half uur zullen wij weten wat het gebeurt.
0: In de Brusselse gemeente Molenbeek zijn gisteravond schoten gelost. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De politie vond 2 kogelhulzen op straat. Na huiszoekingen konden de speurders een verdachte oppakken. Het wapen dat vermoedelijk gebruikt werd is in beslag genomen. Het is niet duidelijk tegen wie of wat de schoten gericht waren of wat de aanleiding was voor het incident. Dat wordt nog onderzocht. En op het EK turnen in Zagreb heeft Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is de derde keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavoriete Angelina Melnikova. Vale voelde zich naar eigen zeggen bijzonder rustig in de finale.
3: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was echt chill gewoon vanaf de laatste voor mij. Even terug in die focus komen en gaan. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
0: Het is wisselend bewolkt vanmiddag met hier en daar buien of onweer. Tot 25 graden aan zee en rond 30 graden in het centrum. Morgen droog met zon en wolken en temperatuur opnieuw tot 30 graden. Begin volgende week wordt het wisselvalliger en frisser. Meer op vrtnieuws.be.

dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de brand ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Plaza di Samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjanala, salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Radio BNE Vlaamse 30.
2: Radio BNE. Re-entry.

0: Bene, Vlaamse 30. Radio Bene. 29.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Radio Beenik.
7: Vlaamse 30.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
7: 24.

0: Radio Bene, Vlaamse 30. Radio Bene.
1: Tweeëntwintig.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De brand in de Hoge Venen breidt verder uit en is de grootste natuurbrand ooit. Bewoners die te dichtbij wonen worden geëvacueerd. En op het EK turnen wint Lisa Vale brons. Door de grote natuurbrand in de Hoge Venen worden nu toch delen van Soerbrood en Boetgenbach geëvacueerd. Wim Schepens, jij bent daar ter plaatse. Wat is er al beslist?
1: Wel dat de mensen effectief hun woning moeten verlaten. In Soerbrood gaat het om de inwoners van 15 straten. In Boetgenbach om enkele huizen. Voor alle duidelijkheid, er is niet onmiddellijk gevaar dat die woningen in brand zullen vliegen. Het gaat om een preventieve maatregel, ook omdat er veel rookhinder is. En ja, die mensen is gevraagd om naar familie of vrienden te gaan of naar een opvangcentrum in Malmedy. Zij zullen dus niet thuis kunnen overnachten.
0: Ja, minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin is daar ook. Wat heeft hij gezegd?
1: Dat de brand nog niet onder controle is, maar minder snel uitbreidt. Dus dat is enigszins goed nieuws. Het provinciaal rampenplan is afgekondigd en ons land heeft hulp gevraagd aan Europa. Die is er intussen ook gekomen. Zo zijn er op dit moment zware blushelikopters uit Nederland aan het werk. En die helikopters zijn ook nodig, want op het terrein zijn de temperaturen te hoog om te blussen.
0: Dankjewel, Wim. Deze brand is de grootste ooit in ons land. In 2011 was er ook een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Toen ging 1200 hectare in vlammen op. Nu is al 1600 hectare veen afgebrand. De brand is onrustwekkend, zegt bio-ingenieur aan de UGent Chris Verheijen. Bij de brand in april 2011 was de bodem nog nat, maar dat is nu niet het geval.
2: Die brand is dan niet in de bodem kunnen dringen en die vegetatie heeft zich relatief snel kunnen herstellen. Nu zitten we in augustus in een superdroge periode. Dat veen is zeker oppervlakkig ook uitgedroogd. Dus wat er nu zal gebeuren is dat ook dat veen gaat gaan branden, wat het blussen heel moeilijk maakt. Maar dat zorgt er ook voor dat een deel van dat veen effectief zal verdwijnen.
0: Veen heeft een bodem van organisch materiaal, dus afgestorven planten, geen klei of zand. Al meer dan 2600 deelnemers van de dodentocht hebben de finish in Bornem bereikt. Bijna 1800 anderen hebben opgegeven. Ze begonnen allemaal gisteravond om 9 uur aan de wandeling van 100 kilometer. Ze hebben tot 9:30 vanavond om het parcours uit te wandelen. Er waren zo'n 13.000 inschrijvingen. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 11. Er zijn ook 19 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanvallen sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werden 2 woningen getroffen in de buitenwijken van 2 steden. Het Israëlische leger zegt dat het infrastructuur van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseerde. Maar de Libanese premier gelooft dat niet en spreekt van een nieuwe Israëlische escalatie. Hezbollah zegt dat er een gepaste tegenreactie zal komen. Goed 2 weken nadat tienduizenden migranten de grens van Marokko naar de Spaanse enclave Ceuta hebben overgestoken, is er onduidelijkheid over hoeveel minderjarigen daar nu nog zijn. Volgens de Spaanse overheid zijn er 2500 minderjarigen in Ceuta, maar buurtorganisaties en Save the Children tellen er tot 4000. Mieke Strings, jij bent daar. Wat zie jij?
3: We zijn naar een voedselbedeling geweest door een plaatselijke NGO. En daar zaten vele honderden mensen, de meerderheid echt wel minderjarig. En ze slapen in leegstaande pakhuizen in verschrikkelijke omstandigheden. Verschillende van hen hebben wonden. Er is ook al schurft uitgebroken. En daar zitten ook vrouwen en jonge meisjes. Er gaan verhalen rond over seksueel misbruik. Dus buurtorganisaties organiseren daarom opvang voor vrouwen en kinderen. En de buurtorganisaties klagen aan dat ze overrompeld worden en dat de verschillende overheden naar elkaar wijzen, maar dat uiteindelijk de armste wijken zijn die de problemen hier moeten oplossen.
0: Dankjewel, Mieke. Op het EK turnen in Zagreb heeft Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is de 3e keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavoriete Angelina Melnikova. Vale voelde zich naar eigen zeggen bijzonder rustig in de finale.
4: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was echt chill gewoon vanaf de laatste voor mij. Even terug in die focus komen en gaan. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
0: En in de hoogste voetbalklasse ontvangt Union op dit moment Zulte Waregem. De eerste helft is er gespeeld. Glenn Martens, wat is de stand?
5: 0-0 en dat komt vooral omdat Union teleurgesteld heeft in die eerste helft. Het tempo ligt te laag. Ze verliezen ook de meeste duels. En zo kom je natuurlijk moeilijk aan voetballen. Zeker tot grote kansen. Die heeft Union om zeg eens niet gehad. In tegenstelling tot Zulte Waregem dat twee keer heel sterk kon dreigen. Twee keer Hedel, maar twee keer ook Koffie die de voorkeur heeft gekregen op Chambare die de 0 kon houden. En zo dus alles nog mogelijk in die tweede helft. Maar Zulte Waregem heeft de kansen laten liggen in de eerste.
0: Dankjewel Glenn. Vanavond, vooral in het zuiden, nog kans op buien. Het blijft zacht met minimaal tot 20 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger met regen en buien. En vanaf dinsdag ook frisser. We begonnen met de evacuaties in de buurt van de brand op de Hoge Venen. Bewoners van delen van twee dorpen in de buurt moeten hun huis verlaten en worden opgevangen in een centrum in Malmedy. Alles is te volgen op 14nieuws.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Radio BNE Vlaamse 30.
5: Radio BNE
6: 7.
7: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al 1800 hectare aan natuur verwoest. Wim Schepens volgt de brand ter plaatse.
1: We zijn hier zo net op weg naar Botrange door een dik rookgordijn gereden. De geur was ook heel indringend en dat geeft een idee hoe moeilijk werken het is op het terrein, waar de temperaturen ook verschrikkelijk hoog kunnen oplopen. Er wordt dan ook vooral geblust vanaf de weg met krachtige waterpompen en met helikopters die grote waterzakken vervoeren. Het bluswerk zal hier wellicht nog enkele dagen duren.
0: En zo'n 600 inwoners van het dorpje Soerbrood en de gemeente Butgenbach moeten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kentin.
2: Dat is echt om zeker te zijn dat we doen dat op tijd. Dat het probleem, u daar ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb die instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
0: In de hoogste voetbalklasse speelt Antwerp op dit moment uit bij Kortrijk. Kortrijk speelde vorig seizoen nog in de tweede klasse. Bijna halfweg is het daar 0-1 voor Antwerp. Eerder vandaag eindigde Union Zulte-Waregem op 0-0. Zulte-Waregem zag een kwartier voor het einde van de wedstrijd de winning goal afgekeurd. De trainer van Zulte-Waregem, Michael Balen, kreeg rood. En ook na de wedstrijd hadden assistent-trainer Steve Kolpaert nog veel vragen.
3: We weten eigenlijk nog echt niet goed wat er gefloten is. Is het een blok? Is het een fout? Is het omdat de scheidsrechter te vroeg fluit? Het is een beetje tasten in het donker. Maar laat ons zeggen dat we na vorige week hier een punt op Union is, zijn we zeker tevreden mee.
0: Zowel Zulte-Waregem als Union beginnen met 4-6 aan het seizoen. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een derde medaille veroverd. Na eerder al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag, won ze nu ook brons op de 200 meter wisselslag. Het goud was daarvoor een Ierse. Vanavond, vooral in het zuiden nog kans op buien. Het blijft zacht, minimaal tot 19 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger met regen en buien. En vanaf dinsdag wordt het ook frisser. Meer nieuws is te vinden op vrtnieuws.be.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hogevenen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals gewest gezegd.
1: Donc on est à plus de 2000 hectares. La référence était 2011, hein, 1200 hectares. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
0: Het vuur breidt dus nog uit, ondanks de inzet van binnen- en buitenlandse brandweerlieden. Zo'n 600 inwoners van het dorpje Sauerbrot en de gemeente Buttgenbach moesten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.
2: Dat is echt om zeker te zijn dat we doen dat op tijd. Dat het probleem, u daar ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb die instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
0: Ook het stadsbestuur van Monschau, net over de grens in Duitsland, vraagt intussen aan de inwoners van enkele gehuchten om zich klaar te maken voor evacuatie. Op de Siciliaanse luchthaven van Catania kunnen vliegtuigen weer landen en opstijgen. De voorbije dagen was er een grote hinder voor het vliegverkeer op het Italiaanse eiland door uitbarstingen van de vulkaan Etna. Het alarmniveau voor de uitbarstingen is intussen verlaagd, waardoor het vliegverkeer weer hervat kan worden. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Ze barst elk jaar verschillende keren uit. De grote rookpluimen en de as in de lucht kunnen problemen veroorzaken voor vliegtuigen. Door het vliegverbod van de voorbije dagen zijn tienduizenden reizigers getroffen. De schade voor de toeristische sector op Sicilië wordt geschat op 12 tot 24 miljoen euro. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een derde medaille gewonnen. Ze won brons op de 200 meter wisselslag. Van Otterdijk heeft weinig ervaring op dat nummer, maar deelde haar wedstrijd perfect in, zegt ze.
3: Ik weet dat ik eerst moet draaien aan 100, want anders is het sowieso verloren. Ik moet gewoon, want dat is mijn sterkste punt. Ik denk dat dat gelukt was, want ik kwam naar de schoolslag boven en ik dacht, oei, ik lig er nog van voren. Waar is iedereen? Ik snapte het niet goed. En ja, echt alles eruit gepest wat erin zat. Dus echt super, super mooi.
0: Eerder won Van Otterdijk op het EK ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. En nog op het EK kon Florine Gaspard zich plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. Ze zwom de zesde tijd van alle finalisten. Het WK hockey is vandaag ook begonnen. De wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. En vanavond om 9 uur spelen de Red Lions hun eerste wedstrijd. Dat zijn de Belgische hockeymannen. Ze spelen in Waver tegen Frankrijk. Jonathan Mettepenningen, jij bent in Waver en volgt daar het WK. Hoe leeft het daar? Wat zijn je eerste indrukken?
4: Het is helemaal uitverkocht, de eerste dag van het WK hockey in Waver. En terecht, want zowel de Red Lions als de Red Panthers dingen mee naar de medailles op dit WK. Allebei horen ze bij de wereldtop en willen ze nu oogsten in eigen land. De Red Lions spelen vanavond inderdaad al tegen Frankrijk. Daar kennen ze de bondscoach John Domen heel goed. Hij is nog steeds record international bij de Lions. En de Red Panthers openen morgen hun toernooi tegen Nieuw-Zeeland. Het is een toernooi met een nieuw format in twee groepsfases waarin consistente ploegen beloond zullen worden. En laat dat net eens sterk te zijn van de Lions die resoluut voor goud gaan. Waver is er helemaal klaar voor met een groot hockeydorp rond het stadion, als was het een festival. En ook de stad Waver is tot in het centrum doorbloed van het hockey, met vlaggen, speciaal aangeklede winkelvitrines en hockeysupporters van Maleisië tot Argentinië.
0: Jonathan, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal speelt Antwerp liever tegen Kortrijk. In het slot van die wedstrijd is het 0-3 voor Antwerp. Eerder vandaag speelden Union en Zultwaregem 0-0 gelijk. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: Radio B.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen welk

0: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals gewest gezegd.
1: On est à plus de 2000 hectares. La référence était 2011, 1200 hectares. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
0: Zo'n 600 inwoners van het dorpje Soorbrood en de gemeente Butgenbach zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meesten kunnen terecht bij familie of vrienden, maar er is ook opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. Deze mensen zijn hals over kop vertrokken, soms enkel met een pyjama aan.
2: Een peu effrayé parce que elle fait vraiment apparemment tout près, donc c'est un peu stressant.
3: Je m'y attendais pas du tout, je croyais toujours que ça allait partir.
4: Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose. Il y a mon pyjama Mon pyjama, j'ai un sac à dos avec les clés des voitures, mon portefeuille et puis on va voir.
0: In een schriftelijke mededeling dankt koning Philip intussen iedereen die zich inzet om de brand te bestrijden, zoals het leger, de landbouwers uit de streek of de brandweerlieden die uit Duitsland zijn gekomen. Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Montermé, in de Franse Ardennen is dat, vlakbij de Belgische grens. Zeker 25 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt bedreigd. De brandweer krijgt het vuur voorlopig daar ook niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. In Soersel in de provincie Antwerpen is het lichaam van een 33-jarige vrouw gevonden in haar woning. De vrouw werd vanmorgen dood aangetroffen door haar partner. De man werd intussen meegenomen voor verhoor. Volgens het parket gaat het voorlopig om een verdachte overlijden. Er is een onderzoek geopend. Sport dan. Het WK hockey is vandaag begonnen en de wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. Zo net zijn de Red Lions, het Belgische mannenteam, begonnen aan hun wedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan Mettepenningen, jij volgt die wedstrijd. Zijn de Lions topfavoriet voor dit WK?
5: Dat is wel zo. Topfavoriet is een moeilijke favoriet, zeker wel. Er is een krantje van ploegen die naast elkaar komen te staan. Maar goed, de Red Lions weten wat succes is, hebben alles al eens gewonnen. En ondanks een periode van droogte zijn de Belgische mannen helemaal klaar om voor het goud te spelen op dit toernooi. Met Tom Boon bijvoorbeeld als wereldspeler van het jaar in de rangen zijn ze nog altijd ijzersterk. En er is een mooie mix met heel wat toptalent daaronder. Het zit goed vol in Waveren vandaag op de eerste dag van het WK inderdaad. Maar de wedstrijd tegen Frankrijk is nog niet van start gegaan, omdat de openingsceremonie met Henri PFR veel tijd in beslag neemt. Het is een leuke openingsceremonie, maar op België-Frankrijk is het dus nog even wachten.
0: Oké, Jonathan, dankjewel. In de hoogste klasse van het voetbal speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Na een kwartier spelen is het daar nog 0-0. In de wedstrijd tussen Racing Genk en Westerlo is het 0-1 voor Westerlo. En eerder vandaag versloeg Antwerp Kortrijk met 0-3. Union en Zulte Waregem speelden 0-0 gelijk. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland is Noor Fitz 11e geworden op de zevenkamp. Fitz begon als 12e aan de afsluitende 800 meter en kon dus nog een plaatsje opschuiven. Na 2 jaar blessureleed was dit EK voor Noor Fitz het eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: Radio B.

0: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Intussen is er al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. Een 40-tal van hen wordt opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Door de brand moest ook een kamp van jongerenorganisatie Kazoo opgebroken worden. 52 kinderen van 9 en 10 jaar waren net begonnen aan een survivalkamp in Ovifat. Vanmiddag werden ze samen met hun 8 monitoren ondergebracht op een andere plek in de buurt. Maar ook daar kunnen ze niet blijven, zegt Lieselot Flemings van Kazoo.
1: Op dat moment was er nog geen gevaar en was de brand nog niet dichtbij. Dus we kregen ook geen bevel om zelf te moeten uitwijken. Maar uit voorzorg en veiligheid hebben wij zelf beslist om al uit te wijken naar een centrum dat verder gelegen is. We konden daar niet langer blijven. En omdat we ook nu horen dat we niet gaan terug kunnen naar het centrum, hebben wij beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten.
0: De brandweer heeft de natuurbrand dus nog niet onder controle. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagenlang moeten doorgaan. Jan Batens, bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is ter plaatse in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
2: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien in de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden.
0: Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Montermé in de Franse Ardennen, vlakbij de Belgische grens. Zeker 100 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt ook bedreigd. En de brandweer krijgt ook daar het vuur voorlopig niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. Meer dan 9000 wandelaars en lopers hebben de finish van de dodentocht in Bornem gehaald. Dat is vergelijkbaar met de voorbije jaren. In totaal waren vrijdagavond bijna 13.000 mensen vertrokken voor de tocht van 100 kilometer. Het ging om de 57ste editie van het evenement. Sport dan, het WK hockey is begonnen en dat wordt gespeeld in ons land en in Nederland. In Waver zijn de Red Lions, de Belgische hockeymannen, op dit moment bezig aan hun openingswedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan met de penningen, hoe doen de Lions het?
3: Niet zo goed. Het is 1-2 voor de Fransen bij de start van het derde kwart. De Belgen kwamen op gelijke hoogte via Nelson Onana, maar de Fransen tonen zich vandaag efficiënter in de chaos. Zo viel dat tweede doelpunt met Faal, die zich vanuit de rug van Alexander Hendricks aan de tweede paal naar een harde bal gooide. En de Red Lions die komen moeilijk op gang vandaag, ondanks een uitzinnig volgepakt stadion op deze eerste dag van het WK. Het moet straks dus gebeuren, of het moet nu gebeuren in deze tweede helft. Jongens van Shane McLeod, om niet met een valse toernooi, met een valse nood aan hun toernooi te starten.
0: Jonathan, dankjewel. In de hoogste voetbalklasse speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Het staat 0-1 voor Brugge. In Racing Genk-Westerlo is het vlak na de rust 2-2. En eerder vandaag versloeg Antwerp-Kortrijk met 0-3. Union Zottewaargem eindigde op 0-0. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Isaac Kimeli moeten opgeven op de 10.000 meter. Een andere landgenoot, Simon de Bonny, werd 11e. Het goud was voor de Zweed Almgren. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio B.

0: is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Ze is nog niet onder controle. Intussen is al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Het blussen verloopt ook erg moeizaam, onder meer door de hevige wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen, die ter plaatse is.
1: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht in met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
0: Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. De inwoners van Malmö die krijgen intussen ook de raad om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden, omdat de rook van de natuurbrand de voorbije avond ook het centrum van Malmö die heeft bereikt. De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het Marokkaanse leger heeft bijna 300 mensen opgepakt die de voorbije dag het Spaanse Ceuta probeerden binnen te geraken. Dat meldde Marokkaanse media. Honderden anderen werden aan de grens verjaagd. Twee weken geleden staken nog tienduizenden mensen die grens over. Op sociale media waren er oproepen om dat vandaag opnieuw massaal te doen. Daarom werden er aan de Marokkaanse en de Spaanse kant extra politieagenten en soldaten ingezet. Tot een bestorming kwam het vandaag niet, maar toch probeerde een grote groep mensen om de grens over te steken. Aan de grens in Marokko werden trouwens ook verschillende Spaanse journalisten opgepakt en het land uitgezet. Waarom dat gebeurde is nog niet duidelijk. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. De Lions versloegen Frankrijk met 3-2. Een verslag van Jonathan met de penningen.
2: De gedroomde start van het toernooi voor de Red Lions met een overwinning in het burenduel tegen Frankrijk. Grote dank aan strafcornerspecialist Alexander Hendricks, want in het veldspel overtuigden de Belgische mannen te weinig, maar Hendricks maakte het verschil van op de enige twee strafcorners. Een gemikte assist op Duvekot en een kanonskogel om het winnende doelpunt mee te maken. Alle begin is moeilijk, zo zullen we het dan noemen, maar de Red Lions weten wel dat ze moeten verbeteren om het goud te behalen op dit wereldkampioenschap.
0: Op het EK atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Simon van Glabeke, dat is best wel een prestatie, toch?
3: Zeker en vast. 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werden ze 4e, maar nu vielen alle puzzelstukjes dus wel in elkaar. De blessuregevoelige Simon Verheerstraaten, die in de reekse van de 4x100 meter werd gespaard, die maakte in de finale het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verheerstraaten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar Duitsland, Groot-Brittannië en het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e op 1300ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
0: Simon, dankjewel. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Racing Genk won dan weer tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio B.

0: is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hogevenen wordt steeds groter. In enkele uren tijd is bijna 1000 hectare extra in vlammen opgegaan. Er is nu al een gebied van meer dan 2700 hectare verwoest. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle. Het blussen verloopt erg moeizaam. Onder meer door de wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
1: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hogevenengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
0: De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is wel nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het blussen verliep aanvankelijk ook erg moeizaam. Onder meer omdat er in het bos nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog lag. Op de Antwerpse linkeroever is de voorbije avond een auto gecrashed na een achtervolging. De wagen reed de garage van een woning binnen en kwam daar tot stilstand. Bij het incident raakte de bewoner van de woning licht gewond. De achtervolging begon in Mortsel na een uit de hand gelopen ruzie. Over de toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend. Sport dan. Op het EK atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Een verslag van Simon van der Glabeke.
2: 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werd ze 4e. Nu vielen wel alle puzzelstukjes in elkaar, met een hoofdrol voor Simon Verherstraeten. De blessuregevoelige Verherstraeten werd in de reekse van de 4x100 meter gespaard. Maar in de finale maakte hij het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verherstraeten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar thuisland Groot-Brittannië, het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e, op 1600ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
0: De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. Alexander Hendricks moest wel toegeven dat de Lions het niet makkelijk hadden.
3: We zijn ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat je was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk ja, de 3-2 is het belangrijkste.
0: De komende dag beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Brugge begint zo met 6-6 aan het seizoen. Al vond Brugge-speler Brandon Mechelen dat zijn ploeg nog wel beter kon.
4: Op het moment spelen we wel mooi voetbal. Het kan nog altijd beter, maar dat is altijd zo. We zijn nog aan het opbouwen. Nog niet iedereen is topfit, denk ik. En het is nog een beetje zoeken met die nieuwe jongens om iedereen perfect in te passen. Maar we zijn volop bezig. En als we dit nu al brengen, dan ziet het er wel goed uit, denk ik.
0: Racing Genk won dan weer de wedstrijd tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. In het zuiden lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 19 graden. De komende dag afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio B.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De natuurbrand in de Hoge Venen wordt nog altijd groter. In enkele uren tijd is bijna 1000 hectare extra in vlammen opgegaan. Er is nu al een gebied van meer dan 2700 hectare verwoest. De brandweer krijgt het vuur voorlopig maar niet onder controle. Het blussen verloopt bijzonder moeizaam, onder meer door de wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
1: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
0: Op de Antwerpse linkeroever is de voorbije avond een auto gecrashed na een achtervolging. De wagen reed de garage van een woning binnen en kwam daar tot stilstand. Bij het incident raakte de bewoner van de woning licht gewond. De achtervolging begon in Mortsel na een uit de hand gelopen ruzie. Over de toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter zorgden voor brons. De Belgian Falcons, zoals ze heten, moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich dulden. De Falcons behalen zo hun eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. Je hoort de slotloper Simon Verherstraeten.
2: We komen van ver met de ploeg. Hij is echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu 4e plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
0: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden in hun finale 5e. En de Red Lions, dat zijn dan weer de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. In Wavre versloegen de Lions Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand telkens weer ombuigen. Toch beseft speler Ruman Duvekot dat het beter moet.
3: Ik denk dat we een beetje een stroeve start hadden. Zij zijn heel efficiënt. Ik denk dat ze de eerste helft, ja, ze hebben gewoon 2 kansen, 2 golen. En als wij verder willen geraken in het toernooi, ja, dan gaan wij toch iets scherper moeten zijn in onze verdediging. Dus ja, het is een goede leerschool. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Belangrijk tegen de Duitsers. Dus ja, we kunnen alleen maar beter doen. Dus ja, we gaan er vol voor.
0: Morgen beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. Landskampioen Club Brugge heeft oud-Heverlee Leuven verslagen met 0-3. Een verslag van die wedstrijd door Olivier de Wilde.
4: Geen geweldige prestatie van de landskampioen. We zijn ondertussen wat gewoon, maar wel de tweede zege van het seizoen. Oud-Heverlee Leuven voetbalde wel dapper mee. Club Brugge was slordig en kreeg rond het half uur een letterlijk helpende hand. Diacon trapte flauw, maar Leuven-doelman Van den Heuvel liet de bal toch binnenglippen. 0-1, extra zuur, omdat hij vorig seizoen nog bij Club Brugge speelde. Na de pauze minder animo. Club bleef wat bleekjes voor de dag komen, maar kwam wel via een kopbalsterke Brandon Mechelen op 0-2. Daarna ging de voet van het gaspedaal. Tressol die kon een counter succesvol afronden en de 0-3 vastleggen. Club blijft foutloos en staat virtueel met 6-6 aan de leiding in 1A.
0: Racing Genk heeft gisteravond nog gewonnen van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk slaagde erin om nog terug te komen. Het blijft minstens 15 graden vannacht met wat wolken, maar overwegend droog. Morgen wisselend bewolkt en droog bij maximaal 29 graden. Vanaf maandag neemt de kans op buien toe. Meer op vrtnieuws.be.

0: 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote brand in de Hoge Venen heeft intussen zowat 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht wordt nog geblust. Boeren helpen de hulpdiensten met het toeleveren van water. De blushelikopters blijven 's nachts wel aan de grond. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Jan Batens, bio-ingenieur van UGent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is deze dagen ook in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
1: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien aan de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden. De laatste grote brand was in 2011. En dat was 1100 hectare. Nu zitten we al 2000 hectare. Dus ze groeien precies wel.
0: In Duitsland mogen 2000 inwoners van het geëvacueerde gehucht Gai bij Hürtgenwald weer naar huis. Vrij